0: Franciers. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
1: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag de beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: Wil je jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong en goedenacht. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag de beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: 24-7. De beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong en goedenacht. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

favoriete classic rock station hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rock station.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop de beste classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het plussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. In de Franse stad Rennes is een minderjarige jongen aangeklaagd voor de verkrachting van een 80-jarige vrouw. De politie kon de verdachte afgelopen dinsdag oppakken nadat hij werd aangetroffen met cocaïne. De jongen ontkent de verkrachting te hebben gepleegd, maar bij latere huiszoekingen vond de politie een gestolen sieraad van het hoogbejaarde slachtoffer. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: Classic Rock. Jouw leven. Jouw muziek. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het blussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk in gaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. In de Franse stad Rennes is een minderjarige jongen aangeklaagd voor de verkrachting van een 80-jarige vrouw. De politie kon de verdachte afgelopen dinsdag oppakken nadat hij werd aangetroffen met cocaïne. De jongen ontkent de verkrachting te hebben gepleegd, maar bij latere huiszoekingen vond de politie een gestolen sieraad van het hoogbejaarde slachtoffer. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden.
0: Sommige muziek stream je, rock beleef je. Via arrow.nl luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Arrow.nl. Press play. Rock on. 24/7.

einde van de week. Gezellig, een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl. Jouw leven, jouw muziek. Arrow Classic Rock.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: In de auto, op je werk of thuis. Arrow Classic Rock is er altijd voor jou.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Met een spreider kan bijvoorbeeld heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur worden opengebroken. De apparaten zijn extreem duur en kosten al snel zo'n 12.000 euro per stuk. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een flinke boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Ruls, haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar tijdens de Vierdaagse feesten niet meer terug op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnenpark. Afgelopen week vonden er in Nijmegen meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En 5 afzonderlijke bermbranden hebben gistermiddag en gisteravond de brandweer in de gemeente Buren flink bezig gehouden. In Maurik woedden op een gegeven moment 3 branden tegelijkertijd, en er later nog eens 2 branden uitbraken in Zoelen. Het is de laatste tijd opvallend vaak raak met dit soort branden in die regio. De politie en de brandweer sluiten de brandstichting door een pyromaan dan ook niet uit als oorzaak. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden.
0: Waar je ook bent, via arrow.nl luister je 24 uur per dag, overal in Nederland en ver daarbuiten naar de allerbeste classic en modern rock. De grootste hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Zet hem aan, draai hem harder. Yeah. En beleef rock zoals rock bedoeld is. Arrow.nl. Altijd en overal.

0: ziggo.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velder of leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
5: Even

0: is lekker toch?
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Aero Classic Rock. Jouw muziek met eeuwigheidswaarde. Aero Classic Rock.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19. Fans.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op Ethos. Ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Arrow Classic Rock.

0: 24/7. De beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe importheffingen in voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. Trump beweert dat de landen de regels rondom het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen enkel hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. En ook in buurland Spanje is de situatie ernstig. In de regio rond de hoofdstad Madrid is intussen zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. 5 afzonderlijke bermbranden hebben gistermiddag en gisteravond de brandweer in de gemeente Buren flink bezig gehouden. In Maurik woedden op een gegeven moment 3 branden tegelijkertijd, waarna later nog eens 2 branden uitbraken in Zoelen. Het is de laatste tijd opvallend vaak raak met dit soort branden in de regio. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Op die manier kan je heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur openbreken. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: De nieuwe website van Arrow.nl werd gebouwd door Mano. Mano creëert moderne websites en webshops voor bedrijven die online sterk, professioneel en betrouwbaar willen overkomen. Benieuwd hoe we met een passend design jullie website een boost kunnen geven? Vraag dan gratis en vrijblijvend een homebase design aan via Mano.nl. Mano.nl. Mano.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: 24 uur per dag, rock around the clock, Arrow Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

Run!

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Deze week in de bonus: De Cecco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
1: Arrow Classic Rock.
2: Hello!
3: Wolf!
2: Yeah.
3: Is that you?
2: Who's it?
3: Oh, Cornelis!

0: Classic Rock. Jouw leven, jouw muziek. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed of ander gevaarlijk gedrag, krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen, worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Justitie worstelt namelijk al jaren met een hardnekkige groep overtreders die zich simpelweg niets aantrekt van boetes of rijontzeggingen. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden.
0: Sommige muziek stream je, rock beleef je. Via arrow.nl luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Arrow.nl. Press play. Rock on. 24/7.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van de weg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
9: Classic Rock.

favoriete classic rock station hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rock station.

0: einde van de week. Gezellig, een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20...

0: kraakbeentje-discounter.nl.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Op Aero Classic Rock hoor je alleen het echte werk.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop de beste classic rock. Aero Classic Rock. Aero Classic Rock. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Sinds begin juli krijgen kleinverbruikers zoals huishoudens en kleine bedrijven namelijk niet meer automatisch een aansluiting op het net. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is na een testvlucht van ruim 19 uur uit Frankrijk geland in Australië. Het speciaal ontworpen toestel legde tijdens de geslaagde proefvlucht een afstand af van maar liefst 17.000 kilometer. De nieuwe Airbus kan in de toekomst zelfs tot 22 uur aan één stuk doorvliegen. De maatschappij wil het toestel vanaf het najaar van 2027 gaan inzetten voor commerciële vluchten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden.
0: We gaan weer een uur on the rocks. Dus staat er weer een hele rij classic en modern rock hits voor je klaar. Met het beste uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Al 30 jaar het nummer 1 rockstation van Nederland.
2: Keep on rolling, baby.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Aero Classic Rock 500. Klassieker.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Jouw leven, jouw muziek. Arrow Classic Rock.

0: Classic rock, solid as a rock. Arrow Classic Rock, het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Amerika komt met nieuwe importheffingen op producten uit onder meer Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De heffing bedraagt 10%. In Brussel reageert men toch wat opgelucht omdat de extra heffingen niet bovenop de eerder afgesproken tarieven komen. Wel trekt de Europese buitenlandchef Callas de Amerikaanse argumenten sterk in twijfel. Ze noemt de beschuldiging dat de Europese Unie zich schuldig maakt aan dwangarbeid volledig ongegrond. Frankrijk heeft Europese bondgenoten om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verwoestende bosbranden die het land al weken teisteren. Inmiddels zijn in Zuid-Europa al tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de uitbreidende vlammenzeeën. Frankrijk kampt op meerdere plekken met grote branden. Alleen al in de buurt van de stad Bordeaux zijn 23.000 mensen geëvacueerd. Er is ruim 2500 hectare natuur afgebrand. Ook in buurland Spanje is de situatie ernstig en is intussen de noodtoestand uitgeroepen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. De enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het Openbaar Ministerie en de politie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op bijvoorbeeld app achter het stuur of rijden onder invloed, krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen, worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. En de Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Inwoners van alle Europese landen kunnen tot en met 21 september hun favoriete ontwerp kiezen via een stemronde. Uiteindelijk hakt de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank eind dit jaar de knoop door over het definitieve ontwerp. En dan nog het weer. Vanmiddag komt de zon vaker tevoorschijn en het blijft droog. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 25 graden. Volgende week draait de wind naar het zuidoosten en wordt het weer een stuk warmer.
2: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
16: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
17: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: pizza gratis!
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.

0: luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Vijlbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van de uitkomsten van cijfers van het CBS. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. Netbeheerder Tennet heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet geboekt. De groei komt vooral door de toegenomen investeringen in de uitbreiding van het volle elektriciteitsnet. Ook haalde het bedrijf meer omzet uit energieactiviteiten op land en zee en door hogere tarieven. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny, cause it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Arrow Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
10: Heijn. Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: Arrow Classic Rock. Jouw leven, jouw muziek.

0: Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
0: We gaan weer een uur on the rocks. Dus staat er weer een hele rij classic en modern rock hits voor je klaar. Met het beste uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Al 30 jaar het nummer 1 rockstation van Nederland.
2: Keep on rolling, baby.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
2: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
1: Verwen jij je maar.
2: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
1: Maar mee?
2: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
1: Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: dan gratis!
1: Ja?
2: Echt serieus? Oh.
0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
3: 24/7, de beste mix van modern en classic rock. Era.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: De nieuwe website van Arrow.nl werd gebouwd door Mano. Mano creëert moderne websites en webshops voor bedrijven die online sterk, professioneel en betrouwbaar willen overkomen. Benieuwd hoe we met een passend design jullie website een boost kunnen geven? Vraag dan gratis en vrijblijvend een homepage design aan via Mano.nl. M-A-E-N-O.nl. Mano.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.

0: Classic Rock. Jouw leven. Jouw muziek. Aero Classic Rock. Het nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
0: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op aero.nl en vraag hem aan in het Aero Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Aero.nl.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
10: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
8: Huh?
7: Maar

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Keep on rocking, Arrow. Classic Rock.

0: Jouw leven. Jouw muziek. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. Bij de ANWB alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
0: Sommige muziek stream je. Rock beleef je. Via Arrow.nl luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Arrow.nl. Press play. Rock on. 24/7. De bitterballen in het Arrow Classic Rock Café worden je aangeboden door Heren van Loosdrecht Croqueteurs.

0: Misschien wel de beste plaat ooit gemaakt door Fleetwood Mac. Wie zou het zeggen? Je hoorde The Chain in het Arrow Classic Rock Café.
1: Het is vrijdagmiddag. De week zit er weer op. Tijd voor de favoriete classic rock songs van onze luisteraars. Welkom bij de vrijdagmiddagborrel in het Arrow Classic Rock Café.
0: En op 24 juli is het onder andere Nationale Neven- en Nichtendag. En is het Emily Earhart-dag. Weet je wel, de dame die in 1932 als eerste vrouw solo over de Atlantische Oceaan vloog. Ja, je hebt er niks aan, maar ik denk ik meld het eventjes. Maar dat is tot 6 uur vanmiddag ook even bijzaak. Want jij bepaalt de komende 2 uur hoe de nummer 1 in classic rock muzikaal gevuld gaat worden. De inbox van onze website arrow.nl en de Arrow Classic Rock app staan daar volledig toe tot je beschikking. Dus laat me maar eventjes weten welke rockklassieker vanmiddag absoluut niet mag ontbreken. En ben je nieuwsgierig naar de actualiteit van de muziekgeschiedenis? Check dan vooral eventjes arrow.nl en de Arrow socials voor jouw dagelijkse dosis rocknieuws. Volg Arrow Classic Rock op Facebook en Instagram en mis geen moment van de nummer 1 in classic rock. En nu, ja, nu ben je dan ook echt aan zet. Want de eerste platenbaas van vandaag luistert naar de naam Richard Jansen en woont in Bokstel. Hij zegt, op dit liedje heb ik gitaar leren spelen. En komt dat eventjes goed uit. Want ook Suzanne Roosendaal uit Warmenhuizen vroeg hem aan. Zij koestert emotionele herinneringen bij dit nummer. Dit is Guns N' Roses en Sweet Child of Mine.

thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor

0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

hoorde The Allman Brothers Band en het zomers muzikaal intermezzo Jessica. Ja, en daarover gesproken, je hebt nog één kans om anno nu live te genieten van die muziek. Want de theatertour van de Lijf de Leeuw Band zit er bijna op. Bijna. De allerlaatste show van Lijf de Leeuw, Place, The Allman Brothers Band, vindt plaats op donderdag 3 september. Dat lijkt ver weg, maar is het niet, in het Musis Theater in Arnhem. Dus ben je nog niet geweest of wil je nog een keer, dan is dit echt je allerlaatste kans. Dan gaan we eventjes richting Den Haag. Daar woont vaste kroegtijger Eriksson van Beers. En die zegt, fijne rockvrijdag weer. Ik zou graag samen met jullie even terugspoelen naar 1983 en Vandenberg met Different Worlds nog eens keer willen horen. Destijds als singeltje werkelijk helemaal grijs gedraaid. Dankjewel en

Ugly Kid Joe and Everything About You. Ja, in het kader van de democratie in classic rock kun je wekelijks op arrow.nl met slechts één muisklik je stem uitbrengen op de rockklassieker van jouw keuze. Dus maak gebruik van je stemrecht, want de plaat met de meeste stemmen krijgt airplay in het Arrow Classic Rock Café. En deze week ging de strijd om de ultieme vroege hardrock riff. Is dat Smoke on the Water van Deep Purple of War Pigs van Black Sabbath? En dat bleek een onmogelijke keuze. Of haast een onmogelijke keuze. Want de strijd ging heel lang gelijk op. Maar uiteindelijk won deze plaat met een minimaal verschil van 1%. Namelijk 51% van de stemmen ging naar de winnaar van de Battle of the Week. Dit is War Pigs van Black Sabbath.

0: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel

0: gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed.

eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. In de auto, op je werk of thuis. Arrow Classic Rock is er.

altijd lekker op de vrijdagmiddag. You're the Heart en Barracuda. Ja, de Amerikaanse bassist Marco Mendoza komt op donderdag 10 september naar de Q Factory in Amsterdam. Ja, en dan hoor ik je denken, goh, waar ken ik die naam nog van? Nou, de beste man speelde onder andere in Thin Lizzy, The Dead Daisies en in Whitesnake. Check voor meer informatie eventjes arrow.nl en je hebt het niet van mij. Maar binnenkort gaan we in dit café 4 kaarten weggeven voor de show van deze oerrocker. En vraag je nou af, goh, maar hoe klinkt dat dan? Nou, zo. Dit zijn de Dead Daisies en Light 'Em Up.

Henriette Verhoef uit Nieuwegein die wil graag een plaat horen van Sabotage. En ze schrijft: het nummer werd tijdens de laatste Trans-Siberian Orchestra Wintertour gezongen door de Nederlandse Robin Borneman. Wij waren erbij in Ottawa, Canada. U weet er vast en zeker dat Sabotage en de Trans-Siberian Orchestra een overlap hebben. En hoe dat zit. Ja, daar maken we even een quizvraag van. Maar de uitkomst laat zich raden. Dit is Sabotage en Believe.

0: De bitterballen in het Arrow Classic Rock Café worden je aangeboden door Heren van Loosdrecht Croqueteurs. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
0: We gaan weer een uur on the rocks. Dus staat er weer een hele rij classic en modern rock hits voor je klaar. Met het beste uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Al 30 jaar het nummer 1 rockstation van Nederland.
2: Keep on rolling, baby.
0: De bitterballen in het Arrow Classic Rock Café worden je aangeboden door Heren van Loosdrecht Croqueteurs.

0: Het herkenbare, rauwe stemgeluid van Rod Stewart. You heard the faces and stay with me.
1: Het is vrijdagmiddag. De week zit er weer op. Tijd voor de favoriete classic rock songs van onze luisteraars. Welkom bij de vrijdagmiddagborrel in het Arrow Classic Rock Café.
0: En zo zijn we met een zachte landing aanbeland in uur 2 van het Classic Rock Café. Waar je nog tot 6 uur vanmiddag kunt genieten van de meest rockende vrijdagmiddagborrel van Nederland. En dus als je snel bent, heel snel bent, kun je nog snel even je favoriete rockplaat aanvragen. Dan hoor je hem vanmiddag voor 6 uur met een beetje geluk nog voorbij komen. En dat aanvragen kan, zoals altijd, kinderlijk eenvoudig. Via onze website arrow.nl eventjes klikken op de link naar het café. En je kunt ook gebruik maken van de gratis te downloaden Arrow Classic Rock app. Ja, dan gaan we vrolijk verder met waar we gebleven waren. Namelijk rockende verzoeknummers draaien. En de eerste van het tweede uur Classic Rock Café komt van Jan Grondman uit Lemelenveld. Hij wil een plaat horen van Status Quo. En hij schrijft tijdens schoolkamp in 1975 in Luxemburg. Goh, waar heb ik dat eerder gehoord? In een jeugdherberg voor de eerste keer gehoord. Dit nummer is me altijd bijgebleven. Snel, steamy, gewoon Status Quo. De oerrockers van Status Quo. Altijd groot fan gebleven en veel concerten bezocht, maar dit nummer heb ik werkelijk nog nooit op Arrow Classic Rock voorbij horen komen. De enige zender trouwens waar dit nummer precies zou thuis horen. En ik zou jullie ontzettend dankbaar zijn, want Arrow Classic Rock staat hier altijd aan. Dit is Status Quo en Slow Train.

0: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
1: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
0: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Ja. Echt serieus?
12: Oh.
13: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
14: De prijsfavorieten van Albert.

stem om kippenvel van te krijgen. Het is ook een echte kippenvelplaat geworden. Je hoorde de Golden Earring en Just a Little Bit of Peace in My Heart. Ja, we gaan even de pijnakker. Daar woont Francis. En Francis maakt gebruik van de Aero Classic Rock App. En die schrijft, hoor ik dat nou goed? Mogen we verzoekjes indienen? Dan heel graag Fear of the Dark van Iron Maiden. Ja, wellicht een overvloede, maar natuurlijk een volmondig ja. Op de vrijdagmiddag draai ik in het café tussen 4 en 6 op verzoek. En als jij Fear of the Dark wil horen, Francis, dan krijg je Fear of the Dark. En komt er eventjes goed uit, want ook Teun Geerling vroeg zojuist diezelfde plaat aan. Dus twee blije vliegen in één klap. Dit is Iron Maiden, Fear of the Dark.

Rock hebt. En die schrijft: Fijke, misschien eventjes tijd voor wat van Deep Purple? Vraagteken. En dan graag Highway Star. Anders een lekkere ballad met Dio en Rainbow, Temple of the King. Groeten van Ron. Nou Ron, ik keur ze allemaal goed. Maar ik houd het voor nu eventjes bij je eerste suggestie. Dit is Highway Star.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop, de beste classic rock. Arrow Classic Rock.
9: We gaan langzaam maar zeker weer richting de uitgang van het café. Heb je nou je favoriete rockklassieker vandaag gemist? Dat kan natuurlijk gebeuren, maar vraag hem dan nu alvast aan voor volgende week. Dat kan altijd en overal. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Via de café-link op arrow.nl en in de gratis te downloaden Arrow Classic Rock app. Ja, en dan zit de meest rockende vrijdagmiddagborrel van Nederland er bijna op, want het is tijd voor de uitsmijter van vandaag. Die is bereid naar het muzikale recept van Henk Slotboom uit Wijk bij Duurstede. Hij schrijft zijn motivatie om zowel de climax als de anticlimax van deze plaat. En vanwege het heerlijke gitaarspel van de mannen. Het gaat om Telegraph Road van Dire Straits. Nou, namens alle collega's en aanwezige rockende kroegtijgers, dank je wel voor je bezoek aan het Aero Classic Rock Café. En wat ons betreft graag weer tot volgende week. Geniet van je uitsmijter en prettig weekend. We'll be right back.

0: De bitterballen in het Arrow Classic Rock Café worden je aangeboden door Heren van Loosdrecht Croqueteurs. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. China heeft vandaag het Nederlandse scheepsbouwbedrijf IHC op de exportcontrolelijst gezet, samen met 13 andere Europese bedrijven. Dit is een reactie op de Europese sancties tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die steun aan Rusland geven. De maatregel bemoeilijkt de handel en kan de industrie schaden. Heerenveens ijsstadion Tialf is deze week aangevallen door cybercriminelen die losgeld eisen en dreigen data te publiceren. Het forensisch onderzoek toont aan dat de data en processen niet zijn geraakt. Tialf bevestigt de aanval, maar zegt dat de impact nihil is. Commerzbank wil nu constructief praten met UniCredit over een overname, nadat UniCredit bijna 48% van de bank in handen kreeg. De Duitse overheid en Commerzbank zelf willen niet dat de Italiaanse bank de tweede Duitse bank wordt. Vogels zingen op allerlei manieren, maar waarom dat zo is, was onduidelijk. Een nieuwe studie met kunstmatige intelligentie laat zien dat alle zangstijlen terug te brengen zijn tot 8 motieven. De omgeving beïnvloedt de complexiteit van het gezang. Het beschermen van vogelhabitats is dus belangrijk. Een wegjastrand in Kelpen-Oler sluit na 183 jaar. Eigenaresse Nelly Gubbels-Bolle, 80, ziet haar familiebedrijf verdwijnen. Vrachtwagenchauffeurs nemen afscheid en de locatie wordt omgebouwd tot tankstation en supermarkt. Gubbels-Bolle zegt dat het tijd is voor haar pensioen. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat.
0: Sommige muziek stream je. Rock beleef je. Via Arrow.nl luister je 24 uur per dag naar de grootste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Thuis, onderweg of waar ook ter wereld. Arrow.nl. Press play. Rock on. 24/7.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Arrow Classic Rock. The

favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation. Are you ready for the night?

0: website van Arrow.nl werd gebouwd door Mano. Mano creëert moderne websites en webshops voor bedrijven die online sterk, professioneel en betrouwbaar willen overkomen. Benieuwd hoe we met een passend design jullie website een boost kunnen geven? Vraag dan gratis en vrijblijvend een homebase design aan via Mano.nl. M-A-E-N-O.nl. Mano.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, is voor het gebruik de bijsluiter.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Aero Classic Rock.

0: Classic Rock. Jouw leven. Jouw muziek. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het OM gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. in de zaak rond Tamar uit Marken. Justitie eiste 8 weken cel, maar de rechter sprak hem vorige week vrij. Het hoger beroep volgt omdat het OM vindt dat een automobilist altijd moet stoppen na een aanrijding. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen dan partijvoorzitter Kaczynski. Hij eiste solidariteitsverklaringen en het verlaten van verenigingen, maar velen weigeren. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Chris Brown heeft bekend schuld te hebben aan openlijke geweldpleging in Londen in 2023. Hij sloeg een muziekproducent 2 keer met een fles. Brown en zijn stemcoach worden niet vervolgd voor zwaardere vergrijpen. In oktober horen ze hun straf, mogelijk maximaal 3 jaar cel. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland. De bom, klaar voor gebruik, werd woensdag in Carrickmacross gevonden en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten, een vrouw en een man, zitten vast. Dissidente republikeinen blijven een gevaar, zegt de minister. 120 Britse miljonairs, waaronder Gary Lineker, roepen de nieuwe premier Burnham op tot een vermogensbelasting van 2% op vermogen boven 10 miljoen pond. Ze willen eerlijkere welvaart, maar experts waarschuwen voor uitvoeringsproblemen en kapitaalvlucht. De maatregel krijgt brede steun onder de bevolking. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat.
0: Waar je ook bent, via Arrow.nl luister je 24 uur per dag, overal in Nederland en ver daarbuiten naar de allerbeste classic en modern rock. De grootste hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Zet hem aan, draai hem harder. Yeah. En beleef rock zoals rock bedoeld is. Arrow.nl. Altijd en overal.

0: fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Aero Classic Rock. Jouw muziek met eeuwigheidswaarde. Aero Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen.

0: op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Keep on rocking. Arrow. Classic rock.

0: 24 uur per dag. Rock around the clock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de N348 bij Zutphen botsten twee auto's en een vrachtwagen. Een automobiliste raakte afgeleid door een wesp en kwam op de verkeerde weghelft. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De voertuigen zijn afgevoerd. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs zijn omgekomen bij een schietpartij op de westelijke Jordaanoever. Het geweld ontstond in Tel, waar kolonisten het dorp aanvielen. Het Israëlische leger zegt dat de kolonisten werden aangevallen en dat het leger de kolonisten beschermde. Afgelopen week raakten tientallen agenten gewond bij een demonstratie in Bologna, uit solidariteit met Abderrahim Fakir, die overleed tijdens arrestatie. Tegelijkertijd houdt de zaak Roggero de Italiaanse politiek bezig. Politiek gebruik van geweldsincidenten speelt een grote rol in de komende verkiezingen. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot neerversplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt.
0: Precies, dat was het nieuws. Dus rocken we nu weer een nieuw uur in met de grootste rockhits uit de 70s, 80s, 90s en zeros. En heb jij een verzoekplaat? Kijk dan op arrow.nl en vraag hem aan in het Arrow Classic Rock Café. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6. Arrow.nl.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal. Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Arrow Classic Rock 500 Klassieker.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: De prijs

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Je luisterde weer een uur naar de allerbeste classic en modern rock hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Bekijk de playlist op arrow.nl. Arrow Classic Rock. De eerste, de beste. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Frans van de Heuvel. Bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn twee auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het ongeluk was een wesp die een van de voertuigen was binnengevlogen. Tientallen parlementariërs van PS willen een gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Natuurbranden hebben eind deze maand in Frankrijk een recordoppervlakte verwoest. Ook het aantal branden brak een record. Door opeenvolgende hittegolven is de natuur uitgedroogd. Hoewel het nog geen augustus is, ontstond dit jaar al 311 keer brand. Zeker de streek rond Bordeaux is hard getroffen.
2: De 22-jarige Ouaddoud Rabai uit Zeist wordt sinds zondag vermist. Hij was samen met zijn ouders op vakantie in de Marokkaanse stad Tanger en verliet de woning waar het gezin verbleef. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Familieleden en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht gestart.
1: Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt.
0: Waar je ook bent, via arrow.nl luister je 24 uur per dag. Overal in Nederland en ver daarbuiten naar de allerbeste classic en modern rock. De grootste hits uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Zet hem aan, draai hem harder. Yeah. En beleef rock zoals rock bedoeld is. Arrow.nl. Altijd en overal.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Arrow. Classic Rock.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
13: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
14: In de auto, op je werk of thuis. Arrow Classic Rock is er altijd.

0: classic rock. The station that rocks. Aero Classic Rock. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Frans van de Heuvel. Een maand na de aardbeving in Venezuela zoeken hulpteams nog altijd tussen het puin naar overlevenden. Meer dan 5000 doden en 16.000 gewonden zijn geregistreerd. Veel mensen leven in tentenkampen en krijgen hulp, terwijl families zoeken naar vermisten. De hoofdaanklager van het ICC, Karim Khan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag tijdens een speciale vergadering in New York. Khan ontkent de aantijgingen, terwijl het ICC op zoek gaat naar een nieuwe topman. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. Amsterdam bereidt zich voor op World Pride, het grootste LGBT-evenement in de stadsgeschiedenis. Morgen start een 2 weken durend programma met feesten, concerten en de Canal Parade. Het evenement wordt geopend door koningin Maxima en verwacht 1 miljoen bezoekers. Wadud Rabai uit Zeist is sinds zondag vermist in Tanger. Hij vertrok zonder medicijn en telefoon uit huis. Familie en politie zoeken dag en nacht, maar nog zonder resultaat. De familie hoopt hem snel veilig terug te vinden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken biedt ondersteuning. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland.
0: Dit is Aero Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Aero Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Wil je overal luisteren naar jouw favoriete zender? Download dan de Arrow Classic Rock App.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi. Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De nieuwe website van Arrow.nl werd gebouwd door Mano. Mano creëert moderne websites en webshops voor bedrijven die online sterk, professioneel en betrouwbaar willen overkomen. Benieuwd hoe we met een passend design jullie website een boost kunnen geven? Vraag dan gratis en vrijblijvend een homebase design aan via mano.nl. M-A-E-N-O.nl. Mano.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement.

0: 349 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Aero Classic Rock 500. Klassieker.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop de beste classic rock. Arrow Classic Rock. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de olieprijs te drukken. Dit gebeurt door commerciële partijen met mogelijk later ook de voorraad van de staat. De olieprijs steeg recent boven de $100 per vat, waardoor extra olie nodig is. De hoofdaanklager van het ICC, Karin Kaan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag, waaronder Nederland. Kaan ontkent de aantijgingen. Het ICC zoekt nu een nieuwe hoofdaanklager. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot en een helikopter. De brug is afgesloten en een onderzoek naar de oorzaak is gestart. Koningin Maxima opent World Pride in Amsterdam, het grootste LHBTI-evenement ooit in de stad. 2 weken lang zijn er straatfeesten, concerten, de Canal Parade en een mensenrechtenconferentie. Meer dan 1 miljoen bezoekers worden verwacht. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws. Meer nieuws over een uur.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Stel je eens voor. Een wereld zonder classic rock. Classic rock. Zonder classic rock. Daar moet je toch niet aan denken. Arrow.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Classic Rock, the station that rocks. Aero Classic Rock, het nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Frans van der Heuvel. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeheist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. Koningin Maxima opent World Pride in Amsterdam, het grootste LHBTI-evenement ooit in de stad. 2 weken lang zijn er straatfeesten, concerten en de Canal Parade. Dit internationale evenement viert gelijke rechten en trekt nu naar verwachting 1 miljoen bezoekers. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover, de volgende update over een uur.
0: Je luistert naar Aero Classic Rock, met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Aero Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.